0: campagne is namelijk betaald met belastinggeld. Meerdere organisaties hadden gezamenlijk een zaak aangespannen vanwege misbruik van publiek geld. De rechter in New York gaf hen zondag gelijk. Spotjes die al voor die avond gepland stonden, mochten niet meer uitgezonden worden. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Er zou een inslag zijn geweest in de passagiersterminal. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyad aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten toen gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Oekraïnse president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump zondag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Het weer, in het noorden enkele buien, verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst mist, verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in

0: In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. De filmtitel NASA is een afkorting van de Hebreeuwse term voor nevenschade. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Bij een ander vliegveld in het land werd ook een aanval gemeld. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschappen in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan, verder is het de komende dag droog met af en toe zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting de wateren ten oosten van het land. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Japan zegt zeker 2 raketten te hebben gedetecteerd. Ze zouden in zee terechtgekomen zijn. Vrijdag testte Zuid-Korea wapens uit. Daarvoor had Noord-Korea het aantal wapentests al opgevoerd. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea namen de afgelopen tijd toe. Vorige maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond door landmijnen. Volgens Zuid-Korea en de VN heeft Noord-Korea die daar geplaatst, maar Pyongyang ontkent dat. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenaamde

0: de Gelderlander. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Het weer. In noorden nog enkele buien. Verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan. Verder is het de komende dag droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Van Plaswijk tot en met Stolwijkersluis. Altijd en overal. RTV Gouwerstad. See you.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyad aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Noord-Korea heeft opnieuw wapentests uitgevoerd. Meerdere ballistische raketten werden gelanceerd richting zee. De afgelopen maand deden zowel Noord- als Zuid-Korea tests met wapens. De spanningen tussen de landen liepen op toen 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond raakten, vermoedelijk door Noord-Koreaanse landmijnen. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto zou een van de dodelijke slachtoffers zijn. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust

0: Wegen droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij de Zuurhofbrug zijn twee rijstroken dicht en kan je er via de vluchtstrook langs. Daardoor heb je nu 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
1: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord, dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
0: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
2: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
0: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij de Zuurhofbrug zijn 2 rijstroken dicht. Je kan er langs via de vluchtstrook, maar reken op 10 minuten tijdsverlies. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 5 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de N208

0: Low-key country line dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!
1: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het. Gouwenstad.
2: U kunt nu luisteren naar de herhaling van het zondag uitgezonden programma.

0: Muziek Magazine, een informatief programma waar muzikale diversiteiten de boventoon voeren.
1: Een hele goede middag luisteraars en wat fijn dat u weer heeft afgestemd op Gouwe Stad Radio voor weer een nieuwe uitzending van Het Zondagskind. Presentatie Roel Visser en de techniek zoals altijd in handen van Arjan Doelman. Vandaag heb ik een mooie uitzending voor jullie klaarstaan, want we gaan vandaag luisteren naar George Thorogood en zijn Destroyers, die vooral in de jaren 70 en 80 bekend werden met een heerlijke boogie blues geluid. We starten met You Got to Lose.

Ja, dit was een nummer van hun eerste album uit 1977. George Lawrence Thurgood, geboren op 24 februari 1950 in het Amerikaanse stadje Wilmington in de staat Delaware. Ja, in zijn jongere jaren zat George op de Brandywine High School en daar leert hij ook zijn toekomstige vriend Jeff Simon kennen. En ook tevens zijn toekomstige drummer en band.

landgenoot. Ja, de twee raken al snel bevriend. Maar voor op de American High School houdt hij zich in het begin eigenlijk helemaal niet bezig met muziek, maar toont hij vooral interesse in honkballen. Hij speelt dan ook zelfs op een semi-professioneel niveau en wordt zelfs uitgeroepen tot rookie van het jaar. En dat doet hij ook best wel een tijdje, totdat hij van een goede vriend een mooie slide-gitaar cadeau krijgt. En dan begint het pas echt. Het volgende nummer waar we naar gaan luisteren verwijst naar een populaire line dance rage, begin jaren 50 en 60, heel populair was in de Verenigde Staten. We gaan luisteren naar Madison Blues.

0: Ja, Medicine Blues, origineel natuurlijk geschreven door Elmore James, die het in 1968 al opnam. Maar dankzij George Thorogood werd dit liedje in 1977 opnieuw populair. Ja, in 1973 moest George Thorogood voor het eerst optreden. En er werd hem gevraagd van, hoe heet je band eigenlijk? Ja, hij had geen idee hoe hij zijn band heette. Die moest hij ter plekke eigenlijk bedenken. En toen bedacht hij zich, ik ken een pianist die meespeelde op de opnames van blueslegende Howlin' Wolf. En die stond alleen vermeld als Destruction. En daarop besloot George Thorogood te gaan voor de Destroyers. En zo kregen we dus George Thorogood en de Destroyers. En dan is het 1973. De band moet dus zijn eerste optreden geven. De band bestaat dan uit natuurlijk George zelf, zijn jeugdvriend Jeff Simon, de drummer, en gitarist Ron Smith. Ja, een eerste optreden vindt plaats op de Universiteit van Delaware. Dat eerste optreden, ja, dat was nogal geïmproviseerd. De band had namelijk slechts 1 of 2 keer gerepeteerd. En George had tot een week geleden niet eens een elektrische gitaar. Ja, en het optreden zelf leverde de band slechts een schamele $150 op. En ze speelden onder meer deze bekende song. We gaan luisteren naar het lange One Bourbon, One Scotch, One Beer.
1: I want to tell you a story about the house went blue. I come home one Friday, had to tell the landlady I done lost my job. She said, that don't confront me, long as I get my money next Friday. Now next Friday I come, I didn't get the rent, and out the door I went.

heerlijk toch. Ook dit nummer is al veel eerder geschreven. Onder meer uitgebracht door Amos Milburn in 1953. Maar er is ook een versie van John Lee Hooker. Die nam de aangepaste versie op in 1966. Ja, en deze versie uit 1977 was ook immens populair. En iets wat George Thorogood dus wel vaker deed. Een nummer opnieuw uitbrengen met een nieuw jasje, een ruiger geluid. En dat werd immens populair. Ja, de band was in 1976 druk bezig met het opnemen van hun allereerste album. Een aantal jaar daarvoor hadden ze dan ook een tweede gitarist gevonden, genaamd John Smith. En het eerste album, George Thorogood and the Destroyers, werd voornamelijk tussen 1976 en 1977 opgenomen in Boston. En uiteindelijk werd het album op 16 augustus 1977 uitgebracht bij het Amerikaanse platenlabel Rounder Records. Ja, bestond wel wat verwarring over de nou werkelijke bezetting van de band. Omdat de gitarist Billy Blau na de afgeronde opnames pas bij de band kwam. En er zijn later nog wat baspartijen toegevoegd aan het album. Hij werd dan ook nog niet genoemd als officieel lid van het album van de band op het album. Het uitgebrachte album bestaat voornamelijk uit oude bluesklassiekers. En ze spelen dat ook vooral rauw en hard en energiek. En dat verklaart ook wel waarom het album zo ongepolijst klinkt. De basis is eigenlijk een band die gewoon lekker in de studio aan het spelen is. En het album vormt daarmee ook een soort blauwdruk voor zijn latere werk. U hoorde al drie nummers van dit album. En ik heb er nog eentje klaarstaan in deze George Thorogood special. Hier op Gouwestad Radio. Van dit album, Can't Stop Loving.

Ja, en daarmee sluiten we het eerste album af. En aanvankelijk werd er verwacht dat er van het eerste album maar 5000 exemplaren verkocht zouden worden. De eerste bestelling bedroeg dan ook maar 750 platen. Maar uiteindelijk liep het album veel, veel beter dan verwacht. En werden uiteindelijk maar liefst 100.000 exemplaren van hun eerste album verkocht. Ja, het tweede album, Move It On Over, uit 1978, werd eigenlijk hun grote doorbraak. Ondanks dat het album weer veelal uit covers bestond. Maar omdat ze dus hun eigen draai gaven aan die nummers op hun eerste en tweede plaat, was de band ontzettend geliefd. Ja, de nummers klinken namelijk als jaren 50 bluesrock, maar veel agressiever. En zo is de openingstrek van het tweede album origineel eigenlijk van Hank Williams. Maar deze versie is heel anders. Move It On Over.

Who do you love in deze George Thorogood special hier op Gouwestad Radio. Heeft u nou wat later ingeschakeld? Niet getreurd, want vanavond om 10 uur wordt deze uitzending herhaald. En morgen kunt u ook terecht op onze mooie Gouwestad website om de podcast terug te luisteren. Dan zitten we in 1980, als de band wat wijzigingen kent. Zo stapt medeoprichter en gitarist Ron Smit uit de band. Hij zou echter pas in het jaar 2000 aangeven wat de echte reden was voor zijn vertrek. Namelijk het vele toeren en de stress die hij daardoor ervaarde. Ja, George Thorogood besloot opvallend genoeg zijn gitarist niet te vervangen met een gitarist, maar met Hank Gardner, een saxofonist. Ja, en daarmee was er niet langer een tweede gitarist in het spel. En veranderde dus ook een beetje het geluid van de band. Maar om nou te zeggen dat ze daar minder succesvol mee waren, nee. Want in 1982 brengt de band hun 5e studioalbum Bad to the Bone uit. En daarmee scoorden ze ook hun eerste eigen geschreven nummer 1 hit. Het nummer Bad to the Bone kwam op plaats 27 binnen in de hitlijsten. Maar werd vooral bekend door het gebruik in films, series en zelfs sport. Vooral het openingsriffje is natuurlijk wel erg lekker. Bad to the Bone.

Ja, Bad to the Bone met een hele andere sound dus. Een saxofonist in plaats van een gitarist. We gaan naar het jaar 1985 als het album Maverick uitkomt. Ja, en de titel Maverick past dan ook goed bij Thorogood. Want Maverick, ja, dat is iemand die zijn eigen weg gaat. En dat sluit dan ook weer mooi aan bij zijn imago als rauwe bluesrocker. Ja, de band hoeft zich inmiddels natuurlijk ook niet meer te bewijzen, omdat ze in die tijd al vele fans hadden. En we beginnen met een heerlijk nummer van dit album, Gear Jammer. Ja, de song, gemaakt voor truckers, is vooral zo lekker door zijn beroemde Gibson-gitaar. Gear Jammer.

Ja, heerlijk. We gaan verder met het volgende nummer, I Drink Alone. Het werd uitgebracht als single en werd een van de bekendste nummers van Thorogood. Een simpele, zware bluesriff met een bijna humoristische tekst. Het nummer speelt bewust met het cliché van een eenzame drinker, I Drink Alone.

I Drink Alone. En dan gaan we door naar het album wat in 1988 uitkwam, Born to be Bad. Ja, 10 nummers bevat dat album en slechts 3 songs daarvan schreef Thorogood zelf. Ja, de overige 7 songs zijn blues, rock en country klassiekers. Maar we gaan luisteren naar een van zijn eigen geschreven nummer op deze plaat, You Talk Too Much. Ja, dat gaat natuurlijk over iemand die maar blijft praten en daar niet mee kan stoppen. Het wordt bovendien ook de eerste single van het album en deed het opvallend goed op de Amerikaanse radio. You Talk Too Much.

Ja, met Talk Too Much zijn we al bijna weer aan het einde gekomen van deze mooie uitzending. Hopelijk heeft u ook als luisteraar enorm genoten van George Thorogood en de Destroyers. Ja, sinds vorig jaar een mooie prijs voor George Thorogood, staat hij ook in de Musicians Hall of Fame. En zo kreeg Thorogood zelfs in 2018 ook de B.B. King Award voor zijn bijdrage aan de bluesmuziek. Als band brachten ze 16 albums uit en tot op de dag van vandaag treden ze nog steeds op. Ik wil Arjan Doeman bedanken voor de techniek vandaag, presentatie Roel Visser. We gaan eruit met de grote hit van het album Haircut uit 1993, Get a Haircut. Dit nummer heeft de volgende boodschap. Als je vader vindt dat je je haar moet knippen en een echte baan moet zoeken, kan je misschien maar beter luisteren. We gaan eruit met Get a Haircut. Ik wens u allen een hele fijne zondag. Dag!

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
1: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord, dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie. En dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
0: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
2: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
0: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 80 kilometer file in de regio. Het rijdt langzaam op onder andere de A12, Den Haag richting Utrecht. Tussen Nieuwerburg en Harmelen staat 5 kilometer file met 10 minuten op onthoud. Op de A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Woerden en knooppunt Gouwen, een kwartier langzaam rijden. Dan naar de N207, Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Tussen Woubrugge en afrit Nieuwveen heb je een 10 minuten op onthoud. Dan naar de N209, Hazerswoude richting Rotterdam. Tussen Hazerswoude-Dorp en Benthuizen 5 minuten tijdsverlies. En tot slot de N434, Wassenaar richting Zoeterwoude. Vanaf knooppunt Omnedijk ben je 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Welkom beste luisteraars. U luistert naar het radioprogramma Kerk in Gouda van Omroep Gouwestad. Met achter de knoppen Jaap Buijs. De presentatie is in handen van Marga en Wim van de Ende. En het thema van deze uitzending is herdenken. Na het volgende lied van Reni en Elise Krijgsman, Als het leven soms pijn doet, gaan we verder met het thema herdenken. Blijft u luisteren.

0: U luistert naar Kerk in Gouda van Omroep Gouwestad. Het thema van deze uitzending is herdenken. Herdenken, dat betekent plechtig stilstaan bij gebeurtenissen uit het verleden. En bij ons in de studio is Wim van der Ende. Wim, kan jij wat over vertellen? Waarom is het belangrijk om te herdenken?
1: Ja, herdenken is belangrijk om te weten waar je zelf staat, de wereld waarin je leeft te begrijpen, emoties van mensen om je heen te begrijpen. Wij herdenken als voorbeeld 4 en 5 mei de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Op 4 mei hebben we dan de gevallenen en op 5 mei de bevrijding. En zo hebben we meer momenten van herdenken. Recente gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld wat er in Israël is gebeurd 3 jaar geleden. Maar ook bijvoorbeeld wat er in Oekraïne gebeurt. En er zijn allerlei gebeurtenissen in de wereld. En ver weg en dichtbij. Die bepalen hoe wij denken en hoe wij leven en wie wij zijn. En dat is belangrijk om te herdenken. Het is ook dat je weet wat een stuk geschiedenis is. Dat je weet waar je vandaan komt. En het is ook een Bijbelse opdracht die gegeven is dat wij doorvertellen wat er is gebeurd in het verleden. Met name ook dat het volk Israël uit Egypte is weggeleid. En er staat ook heel duidelijk een aantal keren van vertelt het aan uw kinderen en uw kleinkinderen en het nageslacht. Omdat de wereld weten dat je zelf weet waar je staat, wie je bent en waar ook je toekomst is. Je kunt het nog een stapje verder zeggen. Als je op een gegeven moment niet weet wat je geschiedenis en niet herdenkt en nadenkt over je geschiedenis, dan leef je eigenlijk in het luchtledige en ben je gewoon de fouten van het verleden komen weer terug in de herhaling.
0: Ja, herdenken, dat is ook om stil te staan bij de fouten die er gemaakt zijn en om dat te voorkomen.
1: Ja, een voorbeeld, bijvoorbeeld in Nederland speelt op dit moment is het slavernijverleden. Afgelopen week is er van het Koningshuis een document verschenen. Daar is onderzoek naar gedaan hoe in het verleden, de afgelopen honderden jaren, het Huis van Oranje is omgegaan met het koloniale verleden en de slavernij. Verleden wat hun activiteiten daarin geweest zijn. En daar past dan op een gegeven moment ook wel een stukje schuldbelijdenis bij, wat ook ons koning doet. Dat hij gewoon erkent in het verleden zijn mijn voorvaderen hebben dat niet helemaal juist gedaan. En hij probeert daar dan ook op zijn manier een stuk herstel en genezing in teweeg te brengen. En herdenken is dus ook met name een stuk genezing van de wonden die bij anderen in het verleden geslagen zijn. Waar we soms zelf helemaal geen besef meer van hebben. Maar wat gebeurd is, waardoor generaties getekend zijn, bevolkingsgroepen getekend zijn. En dat hoort ook bij herdenken en gedenken. Dus ja, het is eigenlijk een heel actueel onderwerp.
0: Ja, en we gaan nu dan ook luisteren naar het lied Lef van Hoe sterk ook de storm.

0: Herdenken, dat betekent dat je samen stilstaat bij een gebeurtenis uit het verleden. Dit gebeurt vaak op een plechtige officiële manier, zoals de dodenherdenking op 4 mei, of het vieren van een historisch feit, of de herdenking van afgelopen 7 oktober, van 3 jaar geleden, de vreselijke inval in Israël. En herdenken, dat geeft ook een stuk saamhorigheid. En dat kan ook troost geven aan mensen die door die vreselijke dingen heen gegaan zijn. Maar gedenken, dat is iets breder en persoonlijker. Het betekent dat je iemands naam of een gebeurtenis in gedachten houdt of eervol herinnert. Je geeft er vaak actief uiting aan door rituelen, gebeden of persoonlijke attenties, zoals het gedenken van een overleden dierbare. En in de Bijbel is ook vaak sprake van gedenken. En zou je daar een aantal Bijbelse opdrachten van kunnen noemen, Wim?
1: Nou, je hebt gedenken, herdenken. En eigenlijk vind je dat in de Bijbel altijd weer terug. En de meest belangrijke dingen die je dan terugvindt is, wat ik net al even noemde, is dat dus het ontstaan van het volk Israël, de weggeleiding uit Egypte, dat het daar op een bijzondere manier vandaan gekomen is. God heeft aan het volk Israël ook een aantal feesten gegeven. En dat is het Pesachfeest, het Loofhuttefeest, een grote verzoendag. En dat zijn allemaal momenten van herdenken van wat er in het verleden is gebeurd. Dus een bevrijding of een overwinning. Het is ook een besef van de relatie tussen mens en God. Dat is een grote verzoendag bijvoorbeeld. Maar ook het Loofhuttefeest. Dat is, daarin wordt een profetisch herdenken. Een profetisch herdenken, daarmee wordt bedoeld. Dat is eigenlijk iets wat nog een beetje in de toekomst moet gaan gebeuren. Maar wat we nu eigenlijk al vieren. Namelijk de overwinning van het licht over de duisternis. De overwinning van het donkere, van het goede over het kwade. En dat uiteindelijk dus het goede de hele wereld zal gaan beheersen, waarbij de Heer Jezus een centrale plaats zal innemen. Dus, en het staat heel duidelijk van, prent het uw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen in. En met het Pesachfeest is het bijvoorbeeld een van de centrale vragen, dat is van dat het jongste kind aan tafel altijd de vraag stelt als er de maaltijd is van, waarom hebben wij deze maaltijd? Dat is een maaltijd waarbij een schaap geslacht wordt of een bokje. En dat dan de vader gaat vertellen van de geschiedenis van Israël van de afgelopen honderden jaren dat ze in Egypte waren en daaruit bevrijd zijn en in het land Israël zijn aangekomen. Dus ja, de Bijbel kent daarin eigenlijk, ja, het is één groot gedenkboek eigenlijk ook, een herinnering, maar ook een uitzicht naar de toekomst van wat God, wat de Heer Jezus met deze wereld gedaan heeft en gaat doen.
0: Ja, en dan soms kan dat ook gaan dwars door alle tranen heen en daar gaat ook het volgende lied over.

0: U luistert naar het radioprogramma Kerk in Gouda met als thema herdenken. Wim, zou jij een aantal kerkelijke momenten kunnen noemen of de plaats van herdenken binnen de kerk en de maatschappij?
1: Natuurlijk kan ik dat. In het vorige stukje hadden we het over dat het herdenken in de Bijbel heel belangrijk is. Zodat je weet waar je vandaan komt, waar je roots liggen, wie je bent. En dat geldt ook in de huidige tijd. De kerken hebben daarin, ik maak daarin een onderscheid tussen wat in de vroege kerk is ingevoerd is als het herdenken. En dat is dan het kerstfeest, het paasfeest, het pinksterfeest. Dat zijn echt herdenkingen die afgeleid zijn van de Joodse traditie. We kennen ook de wat nieuwere herdenkingen. En dan denk ik bijvoorbeeld, ja, voor sommigen is dat zo. Deze maand vieren we Hervormingsdag. Dat is dat Maarten Luther op de stellingen op de kerkmuur sloeg in Wittenberg. En dat hij zich keerde tegen de dwalingen, de misstanden in de katholieke kerk. Dat is ook een herdenken. We moeten ons ook, als ik het over Maarten Luther heb, realiseren, en dat geldt ook met heel veel gebeurtenissen nu in de wereld, dat het altijd twee kanten heeft. Wat voor de een een overwinning is, is vaak voor de ander een verlies. Hervormingsdag was een overwinning voor het ontstaan van de protestante kerken. Dat betekende voor de katholieke kerk natuurlijk het verlies van, zeker met name Noord-Europa. Recentere gebeurtenissen herdenken wij ook in de maatschappij en in de kerk. Het is al even genoemd van bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog. Recenter hebben we natuurlijk ook herdenkingen gehad van terroristische aanslagen. Ik denk aan 9-11 toen in New York de Twin Towers geraakt zijn. Weer recenter hebben we het over 7 oktober wat er in Israël is gebeurd. En dat zijn allemaal momenten dat we herdenken, gebeurtenissen en kijken van wat kunnen we er ook van leren. Wat zijn de achtergronden ook, een reflectie waarom een gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Kortom, het herdenken heeft best een hele belangrijke plaats in kerk, maar ook in de samenleving, in de maatschappij. En als we dat herdenken gaan vergeten, dan snappen we niet meer wat er gebeurt. Nu gebeurt in de geschiedenis. Ik heb voor mezelf ook wel regelmatig gehad, als we Midden-Europa bekijken, dat we realiseren wat er allemaal is gebeurd aan oorlogen. Nederland kent een periode van al 400 jaar dat de grenzen niet bestreden zijn. Maar in Midden-Europa zijn enorme grenscorrecties geweest. Elke keer weer opnieuw een strijd om grondgebied. En voor sommige bevolkingsgroepen was het dan een overwinning, maar andere bevolkingsgroepen voelen zich verdreven. En daar zijn soms, heb ik ontdekt, hele sterke sentimenten aanwezig. En om dan te weten wat er in de geschiedenis is gebeurd en een gebeurtenis van twee kanten kunnen begrijpen en herdenken, dat is wel heel erg belangrijk. De meest recente herdenkingen zijn, en daar komen we straks nog op terug, dus natuurlijk zijn de ontwikkelingen rond het Midden-Oosten en Israël. En daar kom ik zo meteen op terug.
0: Ja, want woensdag 7 oktober was er een grote solidariteitsbijeenkomst georganiseerd door Christenen van Israël. Jij bent hier ook geweest. Waarom vind je het belangrijk om naar zo'n bijeenkomst te gaan? Dan mag je na het volgende lied mag je over vertellen. En het volgende lied, dat is Avinu Malkenu van Karen Davies. MUZIEK

0: Ja, woensdag 7 oktober was een grote solidariteitsbijeenkomst, georganiseerd door Christenen voor Israël. En jij bent hier ook geweest. Waarom vind je het belangrijk om naar zo'n bijeenkomst te gaan? En kun je daar wat over vertellen?
1: Natuurlijk kan ik daar wat over vertellen. En ik ben daar geweest in de eerste plaats omdat ik het belangrijk vind dat als daar iets is gebeurd wat ook mijn christen zijn raakt, om daar het Joodse volk raakt, om daar mijn solidariteit aan te betuigen. Dat wil niet zeggen dat je natuurlijk alles goed praat wat daar nu in het Midden-Oosten gebeurt, maar wel dat je het plaatst in een bepaald kader. En een van die kaders is dat op 7 oktober, als je de beelden ziet die toen ook gemaakt zijn, een zeer barbaarse aanval is geweest. En als je hier dieper op doordenkt, dan is dit dus ook eigenlijk een aanval op alle westerse waarden en normen geweest. Want wij denken wel eens dat het gaat om een stukje land wat dan hier in de nieuwsmedia zo vertolkt wordt. Maar het is eigenlijk een botsing hier van religieuze culturen. Een botsing tussen het moslimgebeuren en het joods-christelijk denken. Waar het hier om gaat is dat de islam eigenlijk gewoon wat nu Israël genoemd wordt, volledig onder controle wil hebben. En dat er gewoon geen ruimte is voor andersdenkende mensen daar in de regio. Dat kun je ook breder trekken. Dat geldt ook voor christenen. Dat wordt wel eens een beetje uit het oog verloren. Maar als je bijvoorbeeld kijkt hoeveel christenen er vroeger woonden in Libanon, maar ook wat nu de Palestijnse autoriteit is, het gebied van Palestina, dan zijn vrijwel alle christenen daar verdreven of weggejaagd, vermoord. Kortom, het is ten diepste hier een strijd tussen religies. Dat is het. Als je ziet hoe toen Israël is aangevallen. Dan denk ik van, dat is een barbariteit, zou ik bijna zeggen, in onze westerse ogen. Dat moet ik daarbij zeggen. En dan denk ik, terug in de geschiedenis kijken, en dat is ook het herdenken waar we het nu over hebben. Dat je gewoon ziet dat het Joodse volk al duizenden jaren nergens welkom is geweest. We hebben een holocaust gehad. We hebben de pogroms gehad. Ik noem maar recente gebeurtenissen. Maar ook in het verdere verleden. Men was nergens welkom. En ook nu. En dan denk ik wel eens van, hoe kan het eigenlijk als wij vinden dat ze daar niet mogen leven? Nou goed, dat kun je denken. Dan moeten ze elders wel goed kunnen leven. Maar ze zijn gewoon nergens veilig. Ook in Amsterdam niet. Ook al nergens ter wereld zijn ze uiteindelijk veilig. Ze mogen gewoon niet bestaan. En dat is de diepste essentie. En ik vind dat wij daar als christenen wel veel meer bij stil zouden mogen staan, dat het daar om gaat. En daarom ben ik er ook geweest op 7 oktober. En dan verbaast het me altijd weer dat men niet terugkijkt in wrok en haat, maar dat men vooruit wil kijken naar hoop en toekomst. En ja, dat men wil leven. En ja, dan denk ik, als je kijkt naar wat er de afgelopen duizenden jaren is gebeurd, dan zou een volk toch in wrok moeten zijn, in haat moeten zijn, in opstand moeten komen. Maar dat miste ik daar een beetje. Gelukkig. Het gaat erom dat men verder wil. En dat heeft mij eigenlijk enorm getroffen, dat men probeert positief naar de toekomst te kijken en niet negatief naar wat er in het verleden is gebeurd. Ja. En hoe ze dat in gaan vullen, dat weet ik niet. En hoe zich dat gaat ontwikkelen in de toekomst daar, dat weet ik niet. En daar zijn natuurlijk, wij kijken, er zijn twee ogen waarmee je kan. Je kan met de wereldse ogen kijken, maar je kan het ook met de spirituele ogen bekijken. En Midden-Oosten is alles spiritueel. Alles. En dat kunnen wij als westerse mensen nauwelijks begrijpen.
0: Ja, ik vind zelf dan ook altijd wel een bijzondere getuigenis dat ze zo ondanks het lijden, door het lijden heen, Gods troost en Gods kracht ervaren. En ook ervoor kiezen om positief in het leven te staan. En ook ervoor kiezen om te vergeven en om mensen een tweede kans te geven. Ja, ik denk zelf dat we heel veel als christenen kunnen leren van het Joodse volk. Dat ze ja, toch heel sterk de aanwezigheid van God ervaren, ook in bijzondere gebeurtenissen. En we gaan nu ook luisteren naar Adrian Snell, Shema, Hear, O Israël.

0: We zijn al bijna weer aan het einde gekomen van de uitzending met als thema herdenken. Herdenken heeft te maken met de geschiedenis, met het verleden. We leven in het heden en we zien uit naar de toekomst. En ik wil je vragen, Wim, kun je iets vertellen over de toekomstverwachting van christenen, de Bijbelse toekomstverwachting?
1: Uiteraard kan ik er iets over vertellen, terwijl het aan de andere kant een heel gewaagd onderwerp is, omdat er zo geweldig veel meningen over bestaan en visies. Er staan in de Bijbel, met name in het Oude Testament, nogal wat profetische uitspraken over hoe de toekomst eruit zou gaan zien. En je weet eigenlijk pas zeker als een bepaalde uitspraak toe of is uitgekomen, wanneer je erachter staat en terugkijkt. En als je vooruit kijkt, blijft het altijd een beetje gewaagd om daar wat aan vast te zetten. Wat we in ieder geval nu wel zien, is dat we op dit moment heel veel profetische uitspraken in vervulling zien gaan. En dan gaat het met name om het volk Israël. Dat het weer terugkeert, dat is 3500 jaar geleden door Mozes al voorspeld. Lees de laatste hoofdstukken van het boek Deuteronomium in de Bijbel maar. Daar is dat duidelijk van dat ze op een gegeven moment, doordat ze God verlaten, over de aardbodem verstrooid zullen worden. Dat ze daar lange tijd zullen bivakeren over de gehele aarde. In de diaspora, in de verstrooiing. Dat ze zich nergens thuis zullen voelen, staat er ook. Maar dat ze ook terug zullen keren. En dat is keer op keer op keer is dat. Kun je dat terugvinden in de Bijbel. En nou, dan zien we de gebeurtenissen die achter ons liggen. Die kunnen we plaatsen. En we kijken uit naar gebeurtenissen die voor ons liggen. En uiteindelijk lezen we dat er in, en dat lees je onder andere in Jesaja, dat er op een gegeven moment een toekomst zal zijn waarin er vrede op deze aarde zal zijn. En daarin zal de Heer Jezus Christus een hele centrale plaats vervullen. En daarin zal ook dus het Joodse volk een plaats vervullen. En dat is een toekomst waar we naar uit mogen zien. Dat er een vrede zal zijn. En wij proberen als mensen dat wel te bereiken. Met de Verenigde Naties, de Europese Unie, met allerlei organisaties. Maar uiteindelijk zal dat niet lukken. Want er is een strijd tussen culturen, religies aan de gang. Ik noem maar wat er nu gebeurt in het Midden-Oosten, maar ook breder in de Oekraïne. Het is een strijd tussen het Westen en dictatoriale regimes in China en Rusland. Kortom, op het moment dat wij denken dat we het als mensen bereikt hebben, valt het weer in duigen. We hebben eigenlijk relatief een hele lange periode van rust gehad in de wereld. Na de Tweede Wereldoorlog, toen was het duidelijk van dat nooit meer. Dat willen we niet meer en we willen het door middel van een dialoog de problemen oplossen. En je ziet op dit moment weer een hele andere kant opgaan, dat al die internationale organisaties die verwateren, die verliezen hun macht. De landen, zeker de grote landen, gaan hun eigen koers en geweld gaat weer de boventoon voeren. Nou staat Israël wel centraal in het nieuws, maar er gebeurt dus heel veel in de wereld. Ik kijk maar naar wat er in Jemen gebeurt. We horen het van Soedan, we zien in Iran dat er dingen gebeuren. Rond China, in Tibet en de Oeigoeren. Kortom, er gebeurt in de hele wereld weer enorm veel. En dat toch het recht van de sterkste wordt weer bepalend in de wereld. En dat moeten we ons goed realiseren. En wij denken nog steeds hier in het Westen, met name denk ik in Nederland, vanuit het poldermodel, dat we met praten de problemen oplossen. Maar dat gaat echt niet gebeuren, denk ik, in de wereldpolitiek. Het enige wat geldt is dat we moeten realiseren dat macht, kracht en geweld, dat zijn de dominante factoren waarmee de wereldpolitiek bepaald wordt. En ja, voor ons als christenen denk ik dat we mogen uitzien naar de komst, de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Dat staat ook duidelijk in de Bijbel beschreven. En dat hij dan alles zal herstellen naar zijn scheppingsorde. En dat is waar we uiteindelijk naar uit mogen zien. En dat dat zien we toch heel langzaam voor onze ogen ontvouwen.
0: Ja, en dan is ons gebed, kom spoedig, ja. Heer Jezus.
1: Er staat in, Paulus schrijft het geloof ik ergens op een gegeven moment, dat de wereld die zal in barensweeën verkeren als vlak voor de komst van de Heer Jezus. Nou, barensweeën betekent groot, vaak veel pijn lijden. Nou, vrouwen die kinderen hebben gebaard, die weten dat. Dat is, en daarna komt er iets moois uit. En ja, ik denk dat we de huidige wereldgebeurtenissen in dat kader moeten plaatsen.
0: Ja, en wat... En, ja. Ja, wat mij dan ook wel trof toen we in Israël waren, dat de Joodse mensen ook inzien van het is tijd dat de Messias komt. We zijn ook in Israël zo verdeeld over de hele wereld, in alle landen. Mensen zijn zo verdeeld. En ja, het wordt tijd dat de heerschappij onder de Heer Jezus gestalte zal krijgen en dat hij als koning vanuit Jeruzalem zal regeren. En alles aan zijn voeten onderworpen wordt. En dat er dan vrede zal zijn en gerechtigheid. En het komende lied, dat gaat ook over Cry No More, Jeruzalem, van Jacob Zweki.

0: Ja, we zijn alweer aan het einde gekomen van het interview. Wim, bedankt voor het interview. Wilde je nog wat aan toevoegen voor de luisteraars? Of?
1: Ja, ik wil nog wel een paar dingen noemen. En dat is, ik noemde net eventjes dat de christelijke eindtijdverwachting. Maar zo is het eigenlijk iedere grote religie zijn eindtijdverwachting. De islam heeft ook zijn eindtijdverwachting. Het jodendom heeft zijn eindtijdverwachting. En als je op een gegeven moment vanuit jouw geloof, vanuit jouw religie, daarnaar kijkt en daarin ook een bepaalde krachten ontleent, dan krijg je dus ook situaties die er nu de afgelopen jaren weer gebeurd zijn. En voor mij is eigenlijk, als ik kijk naar wat er in de wereld gebeurt, een bevestiging van dat die eindtijdverwachting klopt. Want waarom zou anders, en dan eindtijdverwachting om, is er, waarom zou anders de hele wereld vallen over een klein landje, 2/3 van Nederland, de helft van de inwoners van Nederland. Het is zo klein en de hele wereld bemoeit er zich mee. En dat is voor mij toch ook wel een bevestiging dat er een kern van waarheid zit in al die eindtijdverwachtingen. Want Jeruzalem is daarin toch uiteindelijk in heel veel religies, of in alle drie die religies die daar gaan, een centrale plaats. Jeruzalem is ook de meeste keren omgestreden. Het is verwoest, het is weer opgebouwd, weer verwoest. En als een religie fanatiek genoeg is, dan gebeuren er de gekste dingen. En dan is de redelijkheid uit het oog verloren. Dat wil ik er wel aan toevoegen.
0: Ja, want wij verwachten de Heer Jezus dat hij in Jeruzalem terug zal keren en vanuit Jeruzalem zal regeren over deze aarde samen met het Joodse volk. En daar gaat ook het volgende lied over. Cry No More, Jeruzalem, van Jacob Zweki.

We hebben nu nog de mededelingen. Wim, bedankt voor je bijdrage aan de uitzending. Jaap, ook bedankt voor het bedienen van de knoppen. En elke vrijdagmorgen is er stadsgebed, het diaconaal stadsgebed in Gouda. Elke vrijdagochtend van 8:30 tot 9:00 in gebouwde haven Oosthaven 31. Dit is een vast meditatief moment van de Protestantse Kerk Gouda en de Raad van Kerken om te bidden voor de stad, de kerk en de wereld. Van harte welkom. Dan is de Women's Glow 20 oktober. Dat is een interkerkelijke bijeenkomst voor vrouwen. Dat is op dinsdag 20 oktober van 10 tot 12 in de Oostpoort. Ader Polderweg 19 in Gouda. Dat is ontmoeting met elkaar en met God. En er zal ook een spreekster zijn. Op 25 oktober is er om 5:00 weer een Goudse glazendienst in de Sint-Jan. Dit keer wordt dat verzorgd door de Sint-Jansgemeente B, voorganger dominee Marco Batenburg. Elke laatste maandagavond van de maand is er een maandelijks gebed voor de vrede in de Joostkapel, Lage Gouwe 134. En dat begint om 7:30. Dat duurt tot 8:15. Voorganger is een van de voorgangers uit de PKN. En dan op 31 oktober om 8:00 is er in de Sint-Janskerk hervormingsavond. Er zijn sprekers en het koor en orkest van Ars Musica brengen een kantate. De toegang is gratis en informatie en aanmelden kan op www.hervormingsavondgroenehart.nl. We wensen u nog verder een fijne avond en hopelijk tot over 2 weken. Tot de volgende keer.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een IT-storing. Daardoor kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. En ook zijn de websites, apps en de klantenservice niet beschikbaar, zegt Roeland Muller van de economieredactie.
1: Ahold, dus het moederbedrijf, heeft het over een IT-incident. Sinds zondagmiddag al. Het zou kunnen dat we daar nog niks van gemerkt hebben, omdat misschien deels de winkels al dicht waren. Het zou kunnen. En op basis daarvan hebben ze een maatregel moeten nemen. En ze zeggen dat ze preventief een aantal systemen hebben moeten uitschakelen.
0: Albert Heijn zegt dat er onderzoek wordt gedaan en stelt dat de bescherming van gegevens van klanten en medewerkers prioriteit heeft. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Dat is een voorstel van D66. Experts vinden al langer dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms juist betrokken bij de mishandeling. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad gisteren is 1 dode gevallen en 11 mensen zijn gewond geraakt. De bondgenoten van Saoedi-Arabië hebben vooralsnog niet gereageerd, maar het land dreigt zelf met zware vergeldingsacties tegen de Houthi-rebellen, zegt correspondent Daisy Moore.
2: Dit heeft dus potentieel de kans om heel veel landen mee te trekken in weer een heel nieuw avontuur hier in de regio. Gaan bondgenoten nog langer toekijken hoe dit escaleert? Zullen ze zich hierin gaan mengen?
0: Door de aanvallen zijn scholen in Riyadh deze week dicht. In België wordt gestaakt tegen nieuwe bezuinigingen van de regering. Onder meer in het openbaar vervoer, bij de post en de publieke omroep leggen medewerkers het werk neer. Er rijden veel minder bussen en treinen en de Vlaamse omroep VRT zendt op tv alleen archiefprogramma's uit. En op de radio is vooral muziek te horen. Het weer, lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het wordt minder druk op de weg. Op de volgende wegen heb je nog de meeste vertraging. Te beginnen op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Ypenburg staat 7 kilometer file met 10 minuten vertraging. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft-Noord 4 kilometer met 10 minuten tijdsverlies. Dan naar de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor ben je een kwartier langer onderweg. Op de N11, Leiden richting Bodegraven. Vanaf Bodegraven Centrum tot aan de aansluiting met de A12 10 minuten oponthoud. En tot slot de N211, Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid. Vanaf Quinsheuvel 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven, honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hart zal terugslaan. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt dat door een IT-incident. Wat er aan de hand is, is nog onduidelijk. Door de storing liggen de websites en de apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerij willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Ze staan op een wachtlijst, maar scholen en ziekenhuizen krijgen voorrang. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar andere panden en er raakte ook niemand gewond. Het weer, veel zon, maar ook bewolking. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst goed nieuws over een eerder ongeluk op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoogmade en knooppunt Hofvliet is de weg inmiddels weer vrij en je hebt nog 10 minuten tijdsverlies. Verderop onthoud op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel staat 4 kilometer file met 10 minuten op onthoud. En tot slot de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ommedijk en Wassenaar staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt het door een IT-incident. Moederbedrijf Ahold ter Heijse heeft het over een cyberveiligheidsincident. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Door de storing liggen de websites en apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartje staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard terug zal slaan. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over van over de metalen constructie. Die is ook ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs. Dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen en ook raakte niemand gewond. In België is vandaag een staking tegen het beleid van de regering. Daardoor rijden er veel minder treinen en bussen. Ook leggen postbezorgers en vuilnisophalers het werk tijdelijk neer. De Vlaamse omroep VRT laat uit protest alleen maar ingekorte journaals zien. Verder zijn er op tv alleen maar archiefprogramma's. En op de radio wordt alleen maar muziek gedraaid. De regering De Wever is van plan de BTW te verhogen en verder te bezuinigen op de publieke omroep. Het weer, veel zon, maar ook wat wolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vaker grijs met af en toe een bui. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
5: Je eigen omroep in de buurt.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Kesteren met het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident, dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en app van Albert Heijn het niet. En dat geldt ook voor de etels en gal en gal. Verder kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. In Nijmegen is een passagier van een lijnbus vanochtend gewond geraakt toen het voertuig werd geraakt door een kraanwagen. Die verloor de ballast aan de zijkant, remde af en ramde de bus. Het voertuig raakte aan de achterkant behoorlijk beschadigd. De andere passagiers raakten niet gewond. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestond sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen. Ook raakte niemand gewond. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Het weer eerst nog zonnig, maar in de loop van de middag meer bewolking. Het blijft droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer met zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident, dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en de app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de Ethos en Gal en Gal. Verder kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. Ook de winkels van Albert Heijn en Delhaize in België zijn getroffen door de storing. De economen Robert Hall en Michael Woodford hebben de Nobelprijs voor Economie gewonnen. Ze krijgen de prijs voor het ontwikkelen van nieuwe macro-economische modellen. Met deze methode kan een stabiel economisch beleid worden gevoerd. Pieken en dalen kunnen bijvoorbeeld worden afgevlakt. Vorig jaar ging de prijs naar 3 onderzoekers op het gebied van bedrijfsinnovatie. De VS waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om extra voorzichtig te zijn bij vluchten boven of naar Saoedi-Arabië. Ook het Verenigd Koninkrijk wijst op de risico's en raadt Britse burgers aan om alleen voor noodzakelijke reizen naar Saoedi-Arabië te gaan. Houthi-rebellen vielen dit weekend de luchthaven van Riyadh aan. KLM en Lufthansa vliegen op dit moment niet naar Riyadh. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen tussen Arnhem en Zutphen varen. Dat kon sinds 25 september niet meer vanwege de lage waterstand. En daardoor was het water te ondiep om veilig verkeer in twee richtingen te kunnen garanderen, zegt Rijkswaterstaat. Dan het weer, eerst nog zonnig, maar in de loop van deze middag meer bewolking. Het blijft wel droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidsstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondsgenootschap hard ingrijpen met onder meer drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. Opperbevelhebber Alex Grinkiewicz benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is. Maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan vorig jaar. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 29 jaar en vrouwen tussen de 30 en 34 jaar, meldt de inspectie. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. In Frankrijk heeft een jongen van 14 om zich heen geschoten op een middelbare school. Daarbij raakten de directeur en een docent gewond. De schietpartij was in Aubagne, ten oosten van Marseille. De scholier zou 4 schoten hebben gelost met een groot vuurwapen, mogelijk een jachtgeweer. De politie heeft hem opgepakt. De directeur en de docent zouden niet levensbedreigend gewond zijn. Waarom de jongen begon te schieten is onduidelijk. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. Dat kon sinds eind september niet vanwege de lage waterstand. Nu die waterstand in de rivier is gestegen, is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging in de regio op de N11, Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazerswoude-Dorp en de aansluiting met de A2 staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

Voorstad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische, gouden ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdaarsdam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een brand in een woning in Doesburg in Gelderland is een lichaam gevonden, meldt de veiligheidsregio. Wie het slachtoffer is, is niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk of er andere slachtoffers zijn. Het vuur in het pand ontstond rond 8:30 vanochtend en daarbij kwam veel rook vrij. Omliggende woningen werden ontruimd. De brandweer had het vuur na een paar uur onder controle. De woning raakte zwaar beschadigd. Hoe de brand in Doesburg kon ontstaan, is onbekend. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondgenootschap hard ingrijpen met drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. De opperbevelhebber benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is, maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan in 2024. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 34 jaar. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. Een van de voorzitters van de Duitse regeringspartij SPD is onverwacht opgestapt. Bärbel Bas legt ook haar functie neer als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De directe aanleiding is het overlijden van haar stiefdochter, maar ook de aanvallen op haar persoonlijk spelen een rol. Volgens Bas komen die ook vanuit de coalitiepartner CDU. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt opnieuw zacht en rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam na een ongeluk bij Hoofddorp Zuid. Zijn daar 3 rijstroken dicht, 5 kilometer file en 10 minuten vertraging. Daar 10 minuten vertraging ook op de A16 als je vanuit Rotterdam naar Breda rijdt. Je komt in 4 kilometer file bij Hendrik Ido Ambacht. En 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden op de N11 Bodegraven Leiden. Bij de aansluiting met de A4 is de rechte rijstrook dicht en zodoende 2 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkiewicz, op de veiligheidstop in Warschau. Grinkiewicz noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Grinkiewicz en topman Rutte benadrukten dat de NAVO louter defensief is. De Amerikaanse generaal zei dat hij vooral wilde afschrikken en geruststellen. In Aalsmeer woedt een brand in een loods. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. In de loods staan volgens de brandweer auto's in brand. Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Ook is onbekend hoe de brand in Aalsmeer kon ontstaan. Honderden supermarkten in Frankrijk zijn gehackt. Door de cyberaanval zijn koelsystemen ontregeld. In plaats van te koelen geven ze warmte af tot 50 graden boven nul. Veel supermarkten moeten hun voorraad daarom weggooien. Het zijn filialen van ketens als Intermarché, Leclerc en Netto. In de winkel stond koelapparatuur van een Deense fabrikant. De hackers kwamen binnen via verouderde software van de apparaten. Treinvervoerders in Nederland starten vandaag met een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor naar beneden te krijgen. In de campagne ligt de focus op de impact die een suïcide op het spoor heeft, onder meer voor medewerkers uit de sector. De campagne is in nauwe samenwerking met de preventielijn 113. Dan het weer. Het is zacht met veel zon. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag valt soms wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. 10 minuten vertraging. Bij Rijswijk half uur vertraging op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. 7 kilometer file tussen Rotterdam Feyenoord en Zwijndrecht. 10 minuutjes op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk. En 10 minuten op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam de Delfshaven. 5 kilometer file. Ook op de N11 rijdt het langzaam vanuit Bodegraven naar Leiden. Is de rechte rijstrook dicht bij de aansluiting met de A4. 2 kilometer file daar en 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. En 207 Alphen aan de Rijnberg bij Moordrecht 10 minuten oponthoud en 10 minuten vertraging op de N211 vanuit Hoek van Holland naar Den Haag-Zuid bij de aansluiting met de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10, bij Gouwe Stad Radio. Roots en Raakvlakken.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. En daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten. Dat zegt de directeur van Albert Heijn Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen bij Albert Heijn kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. In Aalsmeer woedt een grote brand in een loods met auto's. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Vanwege de rook ging op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten enige tijd hun huis uit. De brand in Aalsmeer is inmiddels onder controle en de loods moet worden gesloopt. De politie heeft 2 verdachten aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een dodelijk schietincident tijdens de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Eind juli werd een 18-jarige Rotterdammer doodgeschoten net buiten het feestgebied. De vandaag opgepakte verdachten zijn een 19-jarige Amsterdammer en een man van 21 uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. Politieonderzoek naar de aanleiding van de schietpartij in Nijmegen gaat nog door. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkewitsch, op een veiligheidstop in Warschau. Grinkewitsch noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Dan het weer nog. Het is zacht weer met veel zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking. In de middag wat lichte regen. En een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Een drukke spits. 130 kilometer file alleen al in onze regio. Zo heb je een half uur vertraging als je over de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam rijdt. 20 kilometer file tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid rijdt het weer langzaam. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Nieuwerbrug. Kwartier vertraging daar. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag bij Harmelen ook een kwartier op onthoud. Rijdt langzaam vanaf Houten-Oost. 10 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam bij het Terbrechtseplein. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij Dordrecht Centrum. 11 kilometer file. Half uur vertraging komt door een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. 10 minuten vertraging op de A20, Hoek van Holland-Gouda, bij Rotterdam-Overschie. 10 minuten op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland, bij Rotterdam-Delfshaven. En een kwartiertje op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag, bij Wassenaar Centrum. Ook op de N11 is het fileleed nog niet voorbij. Vanuit Bodegraven naar Leiden, afgesloten rechterrijstrook voor bergingswerkzaamheden bij de aansluiting met de A4. Daardoor 3 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: dance all night.
1: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
2: Nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege het digitale veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij vers producten, zegt de directeur van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. En ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. Vrouwen kunnen vanaf 2028 geen gebruik meer maken van een 13-weken-echo. Het experiment met de echo om aangeboren afwijkingen op te sporen wordt niet voortgezet, schrijft minister Hermans van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Vorige maand adviseerde de Gezondheidsraad al om de 13-weken-echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen van de echo bleken niet altijd te kloppen. Soms werden vrouwen onnodig doorverwezen, terwijl er ook relatief veel afwijkingen werden gemist. De Gezondheidsraad concludeerde dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. De grote brand in een loods met auto's in Aalsmeer is onder controle. Bij de brand kwamen grote zwarte rookwolken vrij die tot in de wijde omtrek te zien waren. Vanwege de rook was op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten hun huis uit. Hoe lang de brandweer nog bezig is met nablussen is nog niet bekend. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Opnieuw zijn in Brussel-Zuid jongeren slaagsgeraakt met de politie. Honderden jongeren gooiden met stenen en staken een auto in brand. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. Vrijdag liep een Belgische vakbondsbetoging ook uit op hevige rellen. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Drukke spits in onze regio, al worden de files nu wel wat korter. Er is nog 100 kilometer file over in totaal. Zo staat er nog 18 kilometer op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk met een half uur vertraging. A12 Arnhem-Den Haag, 20 minuutjes vertraging bij Woerden. 10 minuten op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Terbrechtseplein 3 kilometer file en 20 minuten oponthoud. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij Dordrecht 13 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En ook die flinke file richting Rotterdam op de A16 staat er nog bij knooppunt Ridderkerk. 23 kilometer vanaf Breda met een uur vertraging omrijden via de Haringvlietbrug in de A29. Op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar een kwartiertje tijdsverlies door 2 kilometer file.
2: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.
6: In Gouda gebeurt het, bij Gouwenstad hoor je het.
7: Gouwenstad.
8: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.
3: Dit is Gouwenstad.
4: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
9: Dit is Radio Gemiva. Het geluid van de Gemiva SVG Groep. Radio Gemiva. Overal online.
10: Dit is de Kriskras door elkaar show met DJ Arnold.

Teddy Swims, Break Up in Reverse, hier op Radio Gemiva. Het is 6 minuten over 2 en het is 7 oktober 2026. Vandaag, vanmiddag, zijn we met nog met een kist door elkaar show. En om 2:30 gaan we natuurlijk de locatie-5 draaien van de Noordbaan uit Leiden. Willem Baas gaat nummer 7. Dan hebben we heel mijn lijst gegeven. Dat gaan we zo doen. Maar nu is deze van Roxy Dekker hier op Radio Gemiva. Gaan we eens even starten. Het is 7:07 en het is woensdagmiddag. En het is 7 oktober 2026. Roxy Dekker, superstar.

0: Roxy Dekker hier op Radio Gemiva. Het is 9 over 2 met Superstar op die woensdagmiddag op Radio Gemiva. En we gaan lekker door met de volgende, dat is ook weer leuke. Dat is Timothy met Likke Likkie. En daarna krijgen we natuurlijk mooi show met No Matter, want die komt gelijk achteraan. En ja, en dan krijgen we nog Stella Levity met Boston. En dan krijgen we natuurlijk ook nog Taylor Swift met Open Lights. Maar nu is deze, de speciale nieuw van deze week en de afgelopen weekend, is natuurlijk het Timothy met Likkie Likkie.
1: De speciale nieuwe!

Boyzone, het is kwart over twee. No Matter What, hier op Radio Gemiva. Daar wordt een speciaal nieuw van Triple T met Licky. En we gaan door met de volgende. Het is ook een leuke Stella Lefty met Boston. On a train.

0: Stella Lafferty hier op Radio Mirva. Het is bij 2:30 met het nummer van Boston. Woensdagmiddag, het is 7 oktober 2026. En dat gaat dan weer zo lekker door, natuurlijk. En we gaan nog een draaien van Taylor Swift met Opal White. Hier op Radio Gemiva in de woensdagmiddagshow.
1: Wil je meer informatie over Radio Gemiva? Ga naar radiogemiva.nl.

Schrift Over Light hier op die radio. Ja, yeah, lekker. Zo, mooi nummer was het weer. En we gaan lekker door met de volgende. Het is ook een leuke. Die vind ik zelf heel leuk. Het is 6 minuten voor 2:30. Dat betekent dat we even nog lekker door gaan knallen hier met de radio. Dus daar gaan we. Hebben we allemaal zin in een beetje, jongens? Oké. Zijn we er klaar voor? Oké. Fake Blood op die radio. Tinker, tinker, tinker, tinker. Like it!

Whoa, fake blood. I think I like it, moet ik zeggen eigenlijk. En we gaan door met Fanny LeGrand met Put Your Hands Up, Avoid It, Right. Het is 3 minuten voor 2:30.

0: Eva Max. Hier zo op Radio Gemiva versus Potta Fake. Hier op Radio Gemiva. En we gaan even dat weer. Pieter, we gaan het weer doen.
1: Wat gaat het weer doen?
2: DJ Pieter.
3: Zon schijnt. 20 of 25 graden. Vanmiddag vanavond mist.
0: Nou, dan mis ik in ieder geval niks aan. Hey. Weer een woordschap, jongens. Woordschap altijd, jongens. We kunnen wel een uurtje woordschappers maken in het programma. Lijkt misschien wel leuk. Woordschappers een uurtje. Goed, we gaan even door met het top 5 van vandaag. Is van de Noordbaan uit Leiden. Leiden, wie kent het wel niet, hè? Leiden. De leidste stad van Nederland, hè. Duurste kermis ook van Nederland. Allerduurste kermis van Nederland natuurlijk. Telt er een vermogen aan de attracties. Dus voor hun is het niet gek. Want voor ons is het wel gek een beetje. Want ik wil niet eens in Leiden. Hoe kom je daar aan? Dus. Goed, terzijde. We gaan even door met de jeugdvertegenwoordiger. Met wat is gebeurd? Ja, wat is eigenlijk gebeurd overal? En dan krijgen we volgens Bouwen met heb je even mijn nummer 4. Maar nu is deze. Wat is gebeurd?
4: De locatie
0: top 5.
5: Nummer 5.
6: Props voor de highste rocker. In the vodka bar, vodka busy, raw.

0: Banshee Bauer, nummer de 4 moet ik zeggen. Versus heb je een van mij daarvoor natuurlijk hoor. Deel vertegenwoordigen en versus was gebeurd. En we gaan door met nummer 2, dat is 3 Phil Collins met, weet je ook weer joh, You Be In My Heart. En dan krijgen we nummer 2, gelijk achteraan André Hazes met bloed, zweet en tranen. Maar nu is deze.
1: Nummer 3.

0: André Hazes versus Blues Veteranen. Daarvoor natuurlijk Phil Collins versus You'll Be In My Heart. En we gaan even een overzicht doen. Nummer 5 hoor je natuurlijk jeugd van tegenwoordig met What's Gebeurd. Nummer 4, Hongsbouw heb je voor mij. Nummer 3, Phil Collins. Heb je het al gezegd? You'll Be In My Heart. Nummer 2, André Hazes. Met bloed, zweet en tranen. En we gaan lekker even weer los met z'n allen. Met de snobbelkes. Daar gaan we.
1: Nummer 1.
2: Sensation Wild.

0: De snommelkes. 8:03. Versus links-rechts. Hier op Radio Mifa. Zo, we gaan nog een paar draaien. Dus Lumi Forti. De eerste die van Chef Special met de Selavi. En dan krijgen we nog Davina Michel met Sia, Beautiful People. En dan krijgen we als laatste Lumi Forti met Rod Emmen Ketchum.
1: Heb jij de Radio Gemiva app al?

0: dire que David Guetta met Sia versus Beautiful Things. En ik ga bye bye zeggen en ik hoor jullie wel volgende keer weer. Bye bye en sasswai. Dit is Yumi 40, Running in Kitchen.
1: www.radiogemiva.nl. Radiogemiva.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchtvaartautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Een deel van de distributiecentra van supermarkt Albert Heijn ligt plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten, zegt de economieverslaggever Aida Brands.
1: Albert Heijn heeft zo'n 6 distributiecentra in Nederland. Wij hebben van anonieme bronnen te horen gekregen dat het distributiecentrum in Geldermalsen in ieder geval stil ligt. Maar ja, wat er nou precies aan de hand is, het is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat het wel heel groot is.
0: De directeur van Albert Heijn kan niet precies zeggen wat er aan de hand is. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen er geen boodschappen online worden besteld. En zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van een democratisch parlementslid. Ilhan Omar uit Minnesota is van Somalische afkomst. Ze is een uitgesproken criticus van president Trump. Volgende maand hoopt de democraat te worden herkozen bij de midterms. Omar noemt de inval intimidatie. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden, bijna allemaal minderjarig. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid, zegt deze verslaggever van de VRT.
2: Hier hangen groepen jongeren rond. Een deel van hen gooit af en toe bommetjes of vuurwerk. Er is met stenen gegooid, auto's, fietsen en steps in brand gestoken. Zo gaat het dus door. Politie reageert met waterkanon en traangas en roept nu dus opnieuw om dat iedereen weg moet gaan.
0: Het weer, opklaringen, morgen in de middag wat regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Goedenavond en hartelijk welkom bij het donderdagavondprogramma van Gouden Stad Radio. Met van 7 tot 8 uur van coach Ton Dekker voor samenstelling en presentatie. En vanavond ook de techniek. En van 8 tot 9 uur Marcel Vos met Blues Power. Wordt vanavond weer een avondje met blokjes. Dat betekent dat ik wel cd's heb gevonden met een aantal mooie nummers, maar onvoldoende om de hele cd te kopen. Maar ik heb dan een aantal nummers van de cd die wel de moeite waard zijn achter elkaar gezet en dan gaan we vanavond draaien van een aantal verschillende artiesten. De eerste dat is Maureen Bradley en die is afkomstig uit Ierland, County Donegal. Ze is ondertussen 19 jaar oud en wordt in december 20 jaar oud en dit is haar debuutalbum I Kept These Old Blues. En dat houdt in dat ze dus de country blues en ragtime gitaar uit de stijl van de jaren 20, 30 en 40 doet in de fingerpicking stijl. En de hele mooie muziek is dit. Een aantal nummers zul je ongetwijfeld kennen, het eerste misschien van Donovan. En de laatste, dat is gewoon een lekkere tradition hoor. Achter elkaar krijgt u te luisteren naar Candyman, Green, Rocky Road en Freight Train. Luister lekker naar Maureen Bradley.

En na Maureen Bradley gaan we luisteren naar Nico Paulo. Hij is afkomstig uit Canada, maar heeft ook Portugees bloed door zich heen laten stromen. Hij heeft een album gemaakt, Nico Paulo, zijn debuutalbum, met dreamy folk, indie, acoustic en singer-songwriter muziek.

Een dame die al jaren actief is in de folkmuziek, de Americana. Folkmuziek moet ik eigenlijk zeggen, is Rhiannon Giddens. Ze heeft in 2023 een album uitgebracht, You're the One. En van dat album gaan we 3 nummers draaien. Yet to Be, en daar doet Jason Isbell mee. Wrong Kind of Right. En If You Don't Know How Sweet It Is. Nou ja, How Sweet It Is, dat ken ik wel, maar het zal waarschijnlijk een ander nummer zijn. Luister maar zelf naar Rhiannon Giddens.

Na Rhiannon Giddens gaan we door met Smokey Fairies. We hebben in 2023 een album gemaakt, Carried in Sound. En de groep bestaat eigenlijk rond twee dames, Catherine Blamier en Jessica Davis. En die haalden dus de dingetjes uit de folkmuziek die er niet bij hoorden. En hebben dat verweven tot een mooi album. Van dat album twee tracks, Vague Ideas en Perseus.

zijn we toegekomen aan het laatste blokje. Misschien hebben we daarna nog een beetje tijd voor een instrumentaal. Dat weet ik nog niet. Dat moeten we maar zien. Krijg er gratis bij. This is the Kid. Dat is de laatste groep waarvan ik een blokje laat horen van het album uit 2023. Careful of Your Keepers. En het is alternatieve folk, folk rock, indie rock, singer, songwriter. En degene die het verhaal erbij geschreven heeft, die zegt heel simpel. Prachtig, prachtig. Het is in ieder geval een Brits duo. Een Britse zangeres, Kate Stables. En die heeft een band om zich heen geformeerd. En dat is allemaal gebeurd in het jaar 2000 in Winchester in Engeland. Dus het is weer lekker traditionele muziek. De basisband bestaat uit Kate Stables op zang, gitaar en banjo. Rosie Plain op bas en zang. Neil Smith op gitaar. Jamie Whitby-Coles op drums en zang. En lang tijd samenwerkend met Jesse D. Vernon. Die ook regelmatig bijdraagt aan de muziek. En ze hebben ondertussen 7 albums afgeleverd. En dit is dus van het album Careful of Your Keepers. 3 tracks van het album More Change, Scabby Head and Legs en Stuck in a Room. En ik hoop dat we nog een klein stukje instrumentaal kunnen laten horen. En dat is gewoon lekkere mandoline muziek. Luister maar. Free.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De problemen in Nederlandse en Franse supermarkten hebben volgens Ahold Delhaize niets met elkaar te maken. Er is geen reden om een verband te zien, zegt een woordvoerder. Meerdere distributiecentra van Albert Heijn liggen stil door wat het bedrijf een veiligheidsincident noemt. In Frankrijk sloegen koelsystemen van verschillende supermarktketens op hol door een cyberaanval. Autoriteiten nemen dat hoog op, zegt buitenlandredacteur Rutger Mazel.
1: Het Franse agentschap voor cyberbeveiliging gaat onderzoek doen. Ook het OM gaat onderzoek doen. Er wordt ook gekeken of het misschien een hackersgroep of iemand anders daar individueel achter zit.
0: De Europese Unie kiest voorlopig de diplomatieke weg om het internationaal strafhof in Den Haag overeind te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten overlegden vandaag over de Amerikaanse sancties tegen het hof. Uitkomst is dat er voorlopig geen harde maatregelen komen tegen de Amerikanen. België riep op om meer te doen dan alleen praten, door nu al bedrijven op te dragen de Amerikaanse sancties te negeren. Europese regels bieden die mogelijkheid, maar andere landen wilden die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Daar werd een groep mannen met verdachte voertuigen aangetroffen. Volgens premier Burnham zat Iran er waarschijnlijk achter.
2: But I can confirm our assessment that it is highly likely to have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
0: Iran ontkent iedere betrokkenheid. En het weer. Vannacht een graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. En het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Oude Stad.
5: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
6: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!
7: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
8: Exciting and entertaining.
9: Get on up.
8: Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music.
10: Ladies and gentlemen,
11: brothers and sisters,
8: the party starts here.

0: Ja, we horen Walking in Memphis van Mark Cohn, luisteraars. En hij had een schrijversblok op dat moment en hij kreeg de tip om maar eens naar Memphis te gaan. Dat deed hij, want hij hield ook wel van Memphis en raakte geïnspireerd door James Taylor. Want hij wilde van een schrijversblok afkomen, want dat had hij al een tijdje. En hij ging dus naar de Full Gospel Tabernacle Church en daar hoorde hij Al Green. U kent hem wel, die hele beroemde soul man die ook preekt, dus ook een dominee is. En daar ging hij naartoe en ja, hij raakte daardoor zo geïnspireerd dat hij dus op Walking in Memphis kwam. En je hoort ook de gospel elementen in het nummer. Ja, prachtig nummer eigenlijk. En ik vond het leuk om ermee te beginnen. In 1991 werd het geen hit. Tipparade hier. Wel een hit in Amerika en andere landen. Kleine hitjes. Maar ik vind het een prachtige plaat. En vooral de pianopartijen mag ik graag horen. Mark Cohn. Ja, achter de knoppen zit hier weer Elian Griffioen. En we gaan er een lekker uurtje van maken. Dit programma natuurlijk.
1: Iedere maandagavond tussen 8 en 9 is het weer tijd voor Shake met Sjaak Zekeris. Een programma met een shake. Een mix aan stijlen zoals pop, rhythm and blues, west coast pop, Americana, singer-songwriter muziek, soul, funk, gospel en alles wat er tussenin zit. Verpakt in veel nieuwe tracks, oude tracks en de vaste onderdelen zoals de cover, de spotlight en

We gaan nu twee nummers krijgen die een beetje met escapisme of hoe je het ook wil noemen, met vluchten te maken hebben. Maar wel hele mooie nummers. Eentje van Lenny Kravitz uit 1998. Daar gaan we mee beginnen. Van zijn album 5, Fly Away. Schitterend nummer. Daar komt-ie.

0: Dit is Shake op Gouden Stad Radio. Shake.
1: Ja, 2001 kwam Johan, Nederlandse groep, met de plaat Pergola. Een van de mooiste platen van de groep Johan. In die tijd was de zanger was een beetje depressief. En dan hebben we het over Jacob de Greeuw. Maar het zorgde wel voor een hele mooie plaat. Ze zijn er op dit moment mee op tournee. Ik heb ze gezien in Alphen, dat was schitterend lijf. En een van de mooiste nummers die erop staan is Paper Planes. En daar gaan we nu naar luisteren. Schitterend, rustig, mooi nummer. Johan.

0: Ja, het was Johan Paper Planes. En ik zou zeggen, als je de plaat Pergola tegenkomt, ik zou hem niet laten staan. We gaan naar het eerste vaste onderdeel, luisteraars. En dat is In de Spotlight. En daar hebben we een mooie tune voor natuurlijk.
1: In de Spotlight.
0: Ja, deze keer hebben we Crosby, Stills, Nash. Met als accent Stephen Stills. En die maakte in 1984 het album Right By You. En daar gaan we mee beginnen zometeen. Dat is een beetje een soul ballad. En daarna krijgen we ja, een hele mooie liefdessong van Graham Nash. Lady of the Island vind ik een van de beste van het soloalbum Crosby, Stills, Nash uit 1969. En naar die twee nummers gaan we luisteren in de Spotlight voor Crosby, Stills en Nash.

Ja, de stem die je eromheen hoorde zwachtelen, om het woord te gebruiken, om die van Graham Ness. Het was die van David Crosby. En het was Lady of the Island dus. We gaan naar 1969 en daar hebben we het over Gimme Shelter. En ja, dat is een nummer van het album Let It Bleed, dat dit najaar van 1969 verscheen. Decca Records. En ja, er staat natuurlijk op een Stones plaat, want Let It Bleed is een Stones plaat. En je hoort Mick Jagger zingen samen met de Afro-Amerikaanse zangeres Mary Clayton, die het nummer trouwens een jaar later opnam, nog niet eens een jaar later, solo. Het is onduidelijk waar het nummer precies over gaat, maar er staat symbool voor het ongelukkige verloop van het Altamont Free Concert in december 1969, waarbij Hells Angels de bewaking verzorgde en iemand in het publiek door messteken kwam te overlijden. En de teloorgang van de idealen van de 60's daarmee eigenlijk bestempelde. Andere bronnen noemen de oorlog in Vietnam als inspiratie. En Richards schreef dit nummer in 20 minuten op een regenachtige middag in het Londense appartement van Robert Fraser. Met Gimme Shelter bouwde hij muzikaal gezien voort op nummers als Jumping Jack Flash en Sympathy for the Devil. Het muziekblad Rolling Stone plaatste Gimme Shelter in 2004 op de 38e plaats in een lijst van de 500 beste nummers aller tijden. En Pitchfork Media plaatste het in 2006 op de 12e plaats in een lijst van de 200 beste nummers van de jaren 60. We gaan er naar luisteren. Dat lijkt me het beste. The Stones, Gimme Shelter.

Stones luisteraars met Gimme Shelter. Ja, prachtig. Just a Shot Away. We gaan naar het tweede vaste onderdeel. En dat is wie doet er een song van wie vanavond? Want we gaan naar de cover luisteraars.

Ja, en ik reken er vanavond uit dat ik dit item toch al 28 jaar ruim volhoud. Dat vind ik toch best lang. En iedere keer vind ik toch weer een nieuwe plaat. Wat een cover is, maar eigenlijk, ja, er zijn zoveel covers, luisteraars, is het ook niet zo moeilijk. Ik ga er nu eentje pakken die eigenlijk van een Fransman is, van Charles Aznavour. Was het oorspronkelijk in 1974, een nummer She. Toen zong hij in het Engels. En ja, het was een beetje een plaat van, ja, moest ik ze nou nemen of moest ik ze nou niet nemen? En dan ging het over haar. En ja, Elvis Costello die nam het opnieuw op in 1999 voor de kaskraker. Voor de film Notting Hill. Want dat was ook een kaskraker. En hij deed dat schitterend. Want ja, Elvis Costello, die kan natuurlijk wel wat, die man. Die heeft prachtige platen gemaakt. En ook hele goede nummers. En ja, ik vond het een toepasselijke keuze. Ik luisterde dat nummer nog eens en ik dacht van man, wat een uitvoering. We gaan naar luisteren. Elvis Costello, She.

Ja, plaat die hij voor zijn... dan heb ik het over Ed Sheeran, want dat hoorde je al. Muzikale jongen trouwens, kan goed zingen. Met één gitaartje krijgt hij de hele arena stil. En ja, dat doet hij goed. Ik heb een keer een concert wat dat betreft gezien. Dat deed hij prachtig. Goede stem ook. En hij schreef dit dus speciaal voor zijn oma. En hij wilde dat niet uitbrengen, want hij vond het te persoonlijk. Maar zijn opa zei, ja, dat moet je wel doen. Want dat moet je gewoon op een plaat zetten. En dat heeft hij toch gedaan. En hij heeft het uitgebracht op een single. En het stond op nummertje 1627 in de top 2000 dit jaar. Goed, Ed Sheeran. Ja, een man die wel wat kan. We gaan naar de Deense groep Sebia. En die maakte een prachtige plaat in 2002, The Second You Sleep. En daar gaan we naar luisteren.

0: Ja, een beetje jazzy. Prachtige zangeres Nora Jones. Come Away With Me. Ook in 2002 trouwens. We hebben twee plaatjes dus gehad. In het blokje uit 2002. De Deense groep CBA, zei ik al. Die hebben ook hele mooie platen gemaakt, moet ik zeggen. Je hoort ze eigenlijk niet zoveel meer de laatste tijd. Vind ik jammer. Want even kijken. Tussen 2002 en 2010 maakten ze toch prachtige platen. Maar jammer dat je er niet veel meer van hoort. Misschien heb ik wat gemist. Dat kan ook natuurlijk. Goed, Nora Jones. Ja, een beetje jazzy, goede zangeres. Heeft wel platen gemaakt de laatste tijd. En kwaliteit. We gaan naar live luisteraars, de live track.
1: Tijd voor de live track.
0: Ja, 1981 maakte Bob Seger een prachtige live plaat. Bob Seger en his Silver Bullet Band, Nine Tonight. En van dat album draaien we een ballad. Ja, we zijn vandaag een beetje aan de rustige kant, merk ik, luisteraars. We zijn wel lekker stevig begonnen. Ook dit weer een ballad. We've Got Tonight uit 1981 van Bob Seger en de Silver Bullet Band.

0: Ja, luisteraars, het was Bob Seger in de Silver Bullet Band. We gaan naar de nieuwe van Douwe Bob. Daar heb ik niet veel over te zeggen, alleen dat het een heel goed plaatje is. Beetje country, Note to Self, Douwe Bob.
1: Deze plaat is nieuw.
2: Nieuw.

Ja, luisteraars, dat was het weer. Ik dank aan de overkant, Elion Griffioen. En hebben er weer een lekkere uitzending van gemaakt. En we gaan eruit met Chris Ria. I will be with you. En ik zou zeggen, tot zondag. Take care.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische droneaanval op Kiev is volgens de Oekraïnse autoriteiten iemand gedood. 11 mensen raakten gewond toen een drone aan het begin van de avond insloeg in een appartementencomplex van 25 verdiepingen. Dat heeft burgemeester Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad gezegd. 3 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Unie voelt voorlopig niets voor harde maatregelen om het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikanen hebben sancties aangekondigd tegen het strafhof. Die gaan pas over een aantal maanden in en daarom kiest de EU voor de diplomatieke weg, zegt buitenlandschef Callas.
1: The EU has options to ensure that the court can continue its vital work and we were discussing this with the ministers. Member states were clear, they are serious about protecting the court.
0: De Belgische regering had om een hardere reactie gevraagd. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchthavenautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Paus Leo wordt morgen opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt geopereerd aan een bultje op zijn longen en daarna moet hij herstellen. Volgens correspondent Andrea Vrede is de timing niet toevallig vanwege een buitenlandse reis van de paus.
2: Van 6 tot 17 november, 12 dagen, naar Uruguay, Argentinië en Peru. En Peru is een ontzettend belangrijke bestemming voor hem, daar is hij bisschop geweest. Dus hij zal dan hopelijk klaar genoeg zijn, gezond genoeg zijn om die reis weer te kunnen gaan doen.
0: En het weer nog, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, vooral 's middags wat regen en ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halberstad.
5: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Een zeer goede avond, luisteraars. Van harte welkom bij Blues Power, het bluesprogramma van de Gouden Stad Radio. Mijn naam is Marcel Vos en de techniek wordt gedaan door Patrick Gibbon. Vanavond in Blues Power de nieuwe cd's van Daniel, Nicole, Ruthie Foster en Crystal Shawanda. The Cold Cold Feeling als klassieker van de avond. Jimmy Burns in de Basis Blues Collectie. En een mini special over Hans Thesink. Maar eerst, hoeveel oude vlammen heeft u?

Chicago Blues van veteraan Billy Boy Arnold. Too Many Old Flames komt van de Alligator CD El Dorado Cadillac uit 1995. Deze zanger mondharmonica speler nam al in 1952 op 17-jarige leeftijd zijn eerste single op. En speelde daarna onder andere met Bo Diddley. En hij leeft nog steeds, hij is 91 jaar oud. De eerste nieuwe CD is van de 43-jarige Daniel Nicole. Een Amerikaanse zangeres-bassiste uit Missouri. Ze was al succesvol in de band Trampled Underfoot. Maar koos daarna voor een solo carrière. Fireflies is haar vijfde album en is een mix van blues, rootsrock en Amerikanen. Gitarist Brandon Miller schreef bijna alle songs, inclusief Take Me Back met gastgitarist Luther Dickinson, die we ook kennen van de North Mississippi All-Stars.

Ja, klein beetje vertraagd bij het opstarten. De cd weigerde eventjes. Kiwi and the Blizzards van hun debuutalbum Desolation uit 1966. Just for Fun. Dat ook een single was destijds. Toen nog overigens met pianist Henk Il Brandi. Want Herman Brood zou er pas later bij komen. En de Nederlandse Kiwi Tribute Band Grollo trekt momenteel langs de theaters in Nederland. Met 60 jaar Desolation. Morgen staan ze in het Isala Theater in Capelle aan de IJssel. En 7 januari 2007. In het Stadstheater in Zoetermeer. Ja, de tweede nieuwe cd is van de Texaanse zangeres Ruthie Foster. Ze komt uit een muzikale gospelfamilie, maar koos later voor blues. Hoewel folk, gospel en soul ook deel uitmaken van haar huidige repertoire. Normaliter speelt ze zelf ook gitaar, maar op haar nieuwe album Just Say Yes laat ze het gitaarwerk over aan producer Tyler Bryant.

Ja, dat was de bluesklassieker van vanavond. En die was van T-Bone Walker, een ongelooflijk invloedrijke bluesgitarist. Die zeker 10 erkende blueskrakers schreef. En dit was er een van uit 1952. Cold, Cold Feeling. Het werd ook opgenomen door bijvoorbeeld Albert Collins, Walter Trout, John Mayall, Joe Huge en Jimmy Witherspoon. In de basis bluescollectie vanavond zanger gitarist Jimmy Burns. Inmiddels 83 jaar oud, geboren in Mississippi. Waar hij in zijn jeugd zong en gitaar speelde in de lokale kerk. Door straatmuzikanten leerde hij de blues kennen en Lightning Hopkins was destijds zijn favoriet. Op zijn 12e vertrok hij met zijn familie naar Chicago en rond 1955 maakte hij daar deel uit van een doo-wop band. En in de jaren 60 speelde hij vooral soul en na 1972 was hij ruim 20 jaar buiten de muziek werkzaam. Hij maakte een comeback in de jaren 90 en nam onder andere 2 albums op met zijn broer Eddie Burns, een bekende John Lee Hooker associate. Jimmy nam diverse solo albums op voor Delmark Records en die zijn allemaal goed. Bijvoorbeeld Hard Road en dat nummer dat komt van het album Nighttime Again uit 1999.

You're so fine. Oh, baby, you're so fine.

Ja, applaus. Terecht applaus voor Joanna Connor, een fantastische Amerikaanse zangeres en slidegieterste bluesrock van hoog niveau. U hoorde een nummer van haar nieuwe live album Live 11-11. En dat was een bijzondere bewerking van een oude Lil Walter klassieker, You're So Fine. Ja, de mini-special van vanavond gaat over Hans Thesink. Geboren in Enschede, maar hij woont al decennia lang in Wenen. Deze Nederlandse singer-songwriter zingt, speelt gitaar, mandoline en banjo en staat internationaal in hoog aanzien. Hij is een groot kenner van de vooroorlogse blues en gospel en hij schrijft ook eigentijdse nummers. Hij nam albums op met onder andere Terry Evans en Big Daddy Wilson. En deze 78-jarige Nederlander maakte tot op heden ruim 30 albums. En we gaan er 3 draaien. We beginnen met Hans Thesink samen met Terry Evans, How Come People Act Like That. En dat komt van het album Delta Time uit 2012. Het is een nummer van Bobby Charles. En als special guest horen we niemand minder dan Ry Cooder ook gitaar spelen op dit nummer. Daarna hebben we Hans Thesink en Big Daddy Wilson, PD, en dat komt van de gelijknamige CD uit 2021. En we sluiten af met Ain't Got No Home. En dat, daarop horen we onder andere de gitarist Colin Linden als special guest. 3 maal Hans Thesink. MUZIEK

Ja, een ontzettend fijne artiest. Hans Thesink met onder andere de Canadese gitarist Colin Linden, die ook als tweede stem te horen was. Ja, het laatste nieuwe album van vanavond komt uit Canada. Crystal Shawanda is een native Canadian van de VM. Ik zal het goed zeggen. Wi-i-wem-kung First Nation van Manitoulin Island. Ja, wie kent het niet? In Canada. Ze leerde de blues kennen via een oudere broer, maar koos aanvankelijk voor country muziek. Na twee albums switchen ze definitief naar de blues. En Homesick Indian Blues is haar zesde bluesalbum. En daarvan de titelsong. MUZIEK

Nee. Volgens mij was het een blokje bedoeld. Maar maakt niet uit. Dat is prima zo. We gaan naar Papa Lightfoot. Dat is een zanger, mondharmonica speler uit de Verenigde Staten. Die in de jaren 50 een stuk of 15 vintage opnamen maakte. En pas in 1969 zijn eerste en enige album maakte. Hij was vooral bekend om zijn unieke mondharmonica sound. Hij speelde zwaar versterkt door een mondharmonica. Waardoor je een heel vervormd geluid kreeg. Maar hij zong ook nog eens een keer dwars door zijn mondharmonica. Zong die in die microfoon. Dus dat was echt een heel bijzonder geluid. Dat is op dit nummer wat minder goed te horen, maar toch ook wel een beetje. Papa George Lightfoot met My Woman Is Tired of Me Lying. En dat komt van het album Natchez Trace uit 1969.

Ja, papa George Lightfoot, en toen hij dit album opnam in 1969, was hij eigenlijk al ziek. En kort na de sessie is hij overleden aan de gevolgen van kanker. Ja, en als u van soul houdt, dan heb ik nog een tip voor u. Want er bestaat ook een programma Soul Power. Dat wordt ook door mij gepresenteerd. En dat is iedere dinsdagavond van 10 tot 11. En de herhaling is op woensdagavond van 11 tot 12. En alle uitzendingen staan daarna ook op de website van Gouwestad. Dus u kunt ze allemaal terugluisteren. U bedankt voor het luisteren naar Blues Power. Patrick Gimmen, bedankt voor de techniek. Graag tot volgende week.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Dat leidt niet tot problemen, zegt verslaggever Lisa Schallenberg.
1: De branchevereniging van supermarkten die zegt dat het supermarkten in principe wel moet lukken om dat te kunnen ondervangen. Als mensen wel gewoon boodschappen blijven doen zoals normaal, dus niet extra gaan kopen, dat zegt de branchevereniging erbij.
0: Er is nog veel onduidelijk over wat Albert Heijn een online veiligheidsincident noemt. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan politieke kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat Iran achter een incident zat bij een luchtmachtbasis vorige maand. Volgens premier Burnham was het vrijwel zeker dat de mensen die 's nachts bij de basis in Fairfort opdoken werden aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. De mannen werden aangehouden voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Op de basis zijn veel Amerikaanse militairen gelegerd. Iran ontkent betrokkenheid bij het incident. De nieuwe film van Tom Cruise, Digger, dreigt uit te draaien op een flop. De zwarte komedie van regisseur en Oscar-winnaar Alejandro González Iñárritu kostte $280 miljoen. Na twee weken heeft hij nog maar $35 miljoen opgebracht. Volgens deskundigen is dat veel te mager. En het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, middags wat regen en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
6: Gouwe Stad.
7: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.

duidelijker, herkenbaarder kan haast niet. Er waren een aantal mensen, nou, zoveel mensen zijn dat er niet hoor, want zoveel mensen luisteren niet naar dit jazzprogrammaatje. Maar zoals in de Bijbel al staat, al zijn we maar met z'n vieren verenigd, dan zijn we al een gelovige kring. Maar er waren mensen die zeiden echt tegen mij, van moest luisteren Hans, alles leuk en aardig, maar je draait eigenlijk nauwelijks Miles Davis in het herdenkingsjaar van deze grootheid. En ja, dat klopt een beetje. En waarom? Heel simpel. Miles ja, verkoopt zichzelf wel. Iedereen heeft wel zo'n beetje een LP van hem in de kast staan. Is het niet Kind of Blue, dan is het wel You're Under Arrest. Met daarop zijn prachtige uitvoering van Human Nature van Michael Jackson. Miles is echt overal. Als je gewoon luistert naar de hedendaagse jazz, er is zo ontzettend veel muzikanten, nieuwe muzikanten en terecht, die geïnspireerd zijn op deze trompetist. Dat, ja, ik wil af en toe wel eens iets draaien, maar het is niet vaak, ik geef het ruiterlijk toe. Toch deze uitzending geopend, er is een prachtige box verschenen van de Prestige Recordings. En tweetal, Miles 55 en Miles 56. En dit kwam van Miles 56. Dat zijn dus echt alle Prestige opnames bij elkaar gebracht. En rehearsals, want je hoorde het aan het begin, het gebabbel en het intunen van Miles Davis dat jaar voor de Prestige Recordings. Nou, die zijn mooi geremasterd en voor zover ik het weet alleen maar op CD uitgebracht. Miles 56 en het nummer wat je hoorde was Oleo. Weer van alles nog wat bij me, onder andere dit singeltje. Ja, ook een groot meester die ja, zichzelf ook niet meer hoeft te promoten, want ja, iedereen kent hem.

Een nieuwe plaat van de Noorse pianist Espen Berg met zijn trio Fabuloso. Een man die langzamerhand ook steeds meer in Nederland gekend wordt. Geweldige pianist. Hij heeft een nieuwe plaat uitgebracht. Entropies heet hij. En je hoort het nummer Rue Saint-Michel. Espen Berg trio, voeg hem toe aan je Spotify. En daarvoor, ja, dat nummer kenden we allemaal. Maar het is funky, het is jazzy met die gestopte trompetjes erachter. En het is altijd leuk om het even te laten horen. Paul McCartney, het was van zijn plaat McCartney 2 uit 1980 alweer. Coming up. Een ander singeltje onder de lijn. Luister.

Wereldberoemd in Frankrijk. Ja, weer een trio-combinatie. Ja, het is zo populair. En je hoort, nou ja, of je nou Espen Berg hoort, of in dit geval de Franse pianist Lévy Arvy met zijn trio. Ja, hoe goed die gasten zijn. Dat is echt, wil je in de erecompetitie van pianotrio's terechtkomen, ja, dan moet je wel echt heel goed kunnen boksen, hoor, muzikaal gezien. Nou, dat doet deze jonge gozer. Nieuwe plaat uitgebracht onder de titel Bloom. Lévy Arvy met zijn trio. En je hoorde het titelstuk van die plaat. Daarvoor hoorden we een wat mindere soul-legende. Onder de naam Lonnie Russ. En ja, ik weet niet of hij dit heden ten dagen nog zo zou mogen bezingen. Maar ja, had het toch echt over zijn vrouw die niet kan koken. My Wife Can't Cook, Lonnie Russ. Van Lévy Arvy en van Lonnie Russ gaan we naar Donald Byrd.

hold steady. Steady now.

0: De Amerikaanse jazzzangeres Gretchen Parlato heeft weer een nieuwe plaat uitgebracht. Onder de titel The Wise Ones. En je hoort het nummer Never Come Down. Ja, en als je heel populair bent zoals Gretchen, dan gaan ook heel veel beroemde mensen met je meedoen. Ook omdat ze kwalitatief hele spannende muziek maakt. Op deze track Never Come Down hoorde je Michelle Nedicocello en Mark Giuliana. Ja. Dat zijn toch in de New Jazz hele lekkere grote namen. En een all-time grote naam in de jazzmuziek is Donald Byrd. Ik vond op een stapeltje weer die fantastische verzamelaar van Reel to Reel, waarop maar liefst 8 klassiekers op 4 3 cd's zijn samengebracht. Deze kun je bijna altijd wel vinden bij de gekende jazzzaken, bijvoorbeeld in Rotterdam en Den Haag. En betaal je er echt maar een tientje voor. Welke platen staan erop? In dit geval Live at Half Note, Off to the Races, Royal Flush, Fuego en de LP Motor City Scene, die Byrd maakte in 1960 samen met Pepper Adams. En daarvan hoorde je het nummer Trio. Geweldig. En het plaatje wat je nu hoort, ken je allemaal. En mijn droom is altijd nog een keer dat ik met mijn vriendinnetje hierop mag dansen. Yes.
1: We got it together, didn't we?

Hoppatee. Met een mooie nagalm van de piano. Prachtig, prachtig, prachtig. Drie jazzgiganten. Ook met name uit de improfwereld. Maar ze kunnen ook, zoals je hoort, heel goed mooi en prachtig samenspelen. Hebben hun handen bij elkaar gestoken. En hebben een prachtige plaat uitgebracht. Onder de titel 15. En dan heb ik het over Henry Threadgill, Vijay Iyer en Daphnis Prieto. Prachtige nieuwe plaat. Die misschien nog wel eens op de eindlijstjes terecht zou kunnen komen. Het nummer wat je hoorde heette Last Night. En daarvoor, ja, You're My First, My Last and My Everything. Blijft dat een geweldig nummer vinden van niemand minder dan Barry White. We zijn alweer door. Ik heb nog een singeltje. Een bijzonder plaatje. Hij was dit jaar nog in Nederland. Paul Simon. Dit is een EP'tje die ik vond ergens in de buurt van Bergen, Noord-Holland. En ik wilde lekker mee afsluiten. Hazy Shade of Winter van krakerig vinyl. Altijd mooi. Tot de volgende keer. Hoi!

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het centrum kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. Ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Brancheorganisatie CBL zegt dat er wordt nagedacht over wat te doen als Albert Heijn filialen langere tijd niet bevoorraad kunnen worden. De branche roept mensen op om gewoon boodschappen te doen en zegt dat er geen reden is voor paniek. Bij een Russische beschieting van een flatgebouw in Kiev is zeker 1 dode gevallen, meldt de burgemeester. 11 mensen raakten gewond. Volgens de Oekraïense president Zelensky blijft Rusland daarnaast de energievoorziening beschieten. Ook al zei president Trump dat Oekraïne en Rusland op dat gebied een staakt het vuren hadden bereikt. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van €7500 betalen aan schlagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk €250.000 vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van €7500. Het weer. Opklaringen, maar vannacht meer bewolking en 1 graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan Republikeinse kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat erover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. En ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, er komt meer bewolking vanuit het westen, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: luisteren naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie Kleinkunst. Ze worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan slagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk een kwart miljoen vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer, er komt meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad.
4: Je eigen omroep in de buurt.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Vanwege de storing zijn er in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun, waarop was gerekend. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. Panda-jong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui, bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.